Het was de 8e symfonie in A-groot van Nikolai Myaskovsky. Door het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov. Het einde bijna van deze 8e aflevering van onze serie rond de Russische componist Nikolai Myaskovsky. Hij leefde van 1881 tot 1950. Informatie over het programma vindt u op concertzender.nl in de programmagids. En wilt u meer weten over deze Myaskovsky-serie, dan vindt u daar ook het e-mailadres van de samenstelster Cassandra van Acht. Voor zover de tijd het nog toelaat, een pianowerk van Myaskovsky, de Rondo-sonate in Bes, opus 58. Uitgevoerd door Murray McLaglen, piano.

Dag, ik ben Thijs Bonger met De Wandeling. Daarin weer jeugdwerken van Felix Mendelssohn. Niet meer weg te denken is de concertouverture die hij op zijn 17e schreef bij Shakespeare's toneelstuk A Midsummer Night's Dream. Inspiratie daarvoor deed hij op als violist in een orkest dat Webers sprookjesachtige ouverture Oberon speelde. We draaien een uitvoering door de Staatskapelle Berlin onder Ottmar Suitner.

Webers ouverture Oberon was dat. Inspiratiebron voor Felix tijdens het schrijven van zijn concertouverture A Midsummer Night's Dream. Felix en zijn zus Fanny waren er weg van, dat toneelstuk. Waarin trouwens elfenkoning Oberon ook een rol speelt. Kijk maar naar het plaatje op onze site van William Blake. Ze leerden hele passages uit het hoofd en voerden die in de huiskamer op. Dat stuk speelt zich af in een sprookjesbos en Felix kon wat dat betreft ook nog inspiratie opdoen in de gigantische boomrijke achtertuin van zijn ouderlijk huis, eigenlijk meer een bos dan een tuin, waarin hij een heerlijke jeugd had gehad, vol verstoppertjes spelen, bomen klimmen en andere spannende avonturen, die hun weg vonden naar deze ouverture tot A Midsummer Night's Dream, gespeeld door het London Symphony Orchestra onder Claudio Abbado.

Dat was Mendelssohn's Concertouverture A Midsummer Night's Dream. Claudio Abbado leidde het London Symphony Orchestra. Vlak voordat Mendelssohn dit stuk in Londen zou uitvoeren, waren alle partijen ineens zoek. Iedereen was radeloos. Maar Mendelssohn bleef er een nacht voor op en schreef als een razende alle partijen uit. En dat deed hij uit het hoofd, mind you. Deze ouverture was destijds revolutionair. Maar kort daarna componeerde Felix een archaïsch stuk muziek. Een Te Deum vol verwijzingen naar Händel, Mozart en Gabrieli. We gaan luisteren naar het Kammerkoor Stuttgart onder Frieder Bernius.

Dat was de vierde symfonie, das Siegeslied van Havergal Ryan, met Jana Valaskova sopraan, het Slovaaks Philharmonisch Koor, het Slovaaks Nationaals Opera Koor, het Jeugdkoor Echo, het Gemengd Koor Cantus, het Brno Philharmonisch Koor en het Tsjechisch-Slovaaks Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adrian Lieper. We blijven in Engeland en luisteren naar de alt Aafje Heinis en het Omroeporkest onder leiding van Henk Spruit. We horen de Sea Slumber Song uit de Sea Pictures van Edward Elgar.

Tot besluit van deze aflevering van Oorlog en Vrede hebt u geluisterd naar de Sea Slumber Song uit de Sea Pictures van Edward Elgar. U hoorde Alt Aafje Heynes en Henk Spruit dirigeerde het Omroeporkest. Samenstelling Cassandra van Acht.

Dames en heren, welkom bij het programma Radio Romantica, dat vanavond geheel bestaat uit muziek van de Pool Mieczysław Karłowicz. Zijn reputatie als componist berust op een groep van 5 symfonische gedichten die hij schreef tussen 1903 en 1908. Karłowicz was een man van de wereld. Hij studeerde in Praag en Heidelberg en hij was een groot kenner van de partituren van Bruckner, Wagner, Grieg en Strauss. Hij liet zich in zijn stijl niet meeslepen door de nationalistische idioom dat voor Poolse componisten van zijn generatie verplicht was. Karłowicz is helaas maar 33 jaar oud geworden. Een tragisch ski-ongeval in het Tatra-gebergte bij Zakopane maakte een vroegtijdig einde aan zijn leven. Luistert u om te beginnen naar 2 delen uit het symfonisch gedicht Eeuwige Liederen op 10. U hoort achtereenvolgens het lied van de eeuwigdurende klacht en het lied van het eeuwige leven. Uitvoerend orkest is de BBC Philharmonic onder leiding van Jan-Pascal Tortelier.

En zo klonken twee delen uit Eeuwige Liederen Opus 10 van Mieczysław Karlowicz door de BBC Philharmonic onder leiding van Jan-Pascal Tortelier. Karlowicz leefde van 1876 tot 1909 en volgde aanvankelijk een opleiding tot violist. Na een reis door Europa op kosten van zijn vermogende vader besloot hij thuis in Warschau zich geheel aan het componeren te wijden. Sommige van zijn werken werden uitgevoerd, maar hij kon zijn draai niet echt vinden in het muziekleven van de Poolse hoofdstad. Hij verdween opnieuw naar het buitenland of hij zocht zijn toevlucht en vertier in de Poolse hooglanden bij Zakopane, waar hij veel tijd besteedde aan wandelen, skiën en fotografie. In zijn Litouwse Rhapsodie, opus 11, keert Karlowicz terug naar zijn kindertijd. Naar eigen zeggen probeerde hij in dit werk de droefheid, de smart en de onderworpenheid die in Litouwen lijkt te hangen in noten om te zetten. U luistert nu naar de Litouwse Rhapsodie opus 11 van Mieczysław Karlowicz door de BBC Philharmonic onder leiding van Jan-Pascal Tortelier.

U hoorde de Litouwse Rhapsodie, opus 11 van Mieczysław Karlowicz, door de BBC-filharmonic onder leiding van Jan-Pascal Tortelier. Tot slot van deze aflevering van Radio Romantica, die geheel is gewijd aan de orkestwerken van Mieczysław Karlowicz, luistert u naar het symfonisch gedicht Stanislav en Anna Oswiecim, opus 12. Volgens Adolf Cibinski, autoriteit op het gebied van Poolse muziek, simpelweg het meest geniale orkestwerk ooit in Polen gecomponeerd. Stanislav en Anna zijn broer en zus, maar hopeloos verliefd. Stanislav besluit om de paus te gaan vragen om hun relatie te zegenen, maar bij thuiskomst is Anna overleden. Stanislav sterft kort daarop van verdriet. De 17e eeuwse legende inspireerde vele Poolse kunstenaars. Muzikaal gezien worden het Stanislav en het Anna-motief omspeeld door het derde sinistere thema, geïntroduceerd door de basklarinet dat de basis vormt voor de begrafenismars waar het symfonisch gedicht Stanislav en Anna onverbiddelijk in uitmondt. Hier is de BBC Philharmonic onder leiding van Jan-Pascal Tortelier.

Colloque Sentimental was dat van Charles Borde, een compositie uit 1884. Ter afsluiting van Radio Romantica hier nog een slaapliedje. Claire de Lune, opus 46 nummer 2 van Gabriel Fauré. Opnieuw een tekst van Verlaine, ditmaal uit diens Fête Galante, die ook door Debussy op muziek zijn gezet. Maar bij Fauré is het een echt slaapliedje. De melodie groeit vanuit de piano en de zanger kan rustig meegaan zonder enige uitbundigheid. Nogmaals sopraan Caroline Sampson en ze wordt opnieuw begeleid door Joseph Middleton.

Met Claire de Lune van Gabriel Fauré, uitgevoerd door Carolyn Sampson en Joseph Middleton, zijn we bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van Radio Romantica. Het werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

Welkom bij de Concertzender. Het komende uur de 8e aflevering in een serie rond de saxofoon. In deze aflevering hoort u de eigenzinnige kamermuziek uit de periode tussen 1921 en 1933. In de hoofdrol horen we saxofonist Kyle Horch. Nu een werk uit 1925, waarin componist Adolf Busch de alt-sax combineert met een strijkkwartet. Daarmee zijn we in romantische sferen.

Dat was het quintet voor altsaxofoon, twee violen, altviool en cello van Adolf Busch. Uitgevoerd door Kyle Orch, altsaxofoon, Fenella Barton, viool, Ulrike Kiep, ook viool, James Boyd, altviool en Louise Hopkins, cello. Met het volgende werk maken we een uitstapje naar de twaalftoonsmuziek. Het kwartet voor tenorsax, viool, klarinet en piano van Anton Webern.

Dat was het kwartet Opus 22 van Anton Webern, gespeeld door Kyle Horch, tenorsaxofoon, Fenella Barton, viool, John Payne, klarinet en Pamela Lydiard, piano. We maken een onwaarschijnlijke stap van Webern naar de Cubaan Joaquin Nin. En net zo onwaarschijnlijk is het feit dat hij een Nederlands volksliedje uit de kast haalt. Wat we dan horen?

U hoorde het stuk Le Chant du Veilleur van Joachim Nin in een uitvoering van Kyle Horch op de altsax samen met Margaret Maguire, mezzosopraan en Pamela Lilliard piano. Tot slot van deze aflevering van Saxofoon gaan we van Cuba naar Brazilië. Heitor Villa-Lobos neemt ons mee naar hemelse sferen als wij luisteren naar het kwartet voor altsaxofoon, harp, celesta, fluit en vrouwenstemmen.

Dat was tot besluit het tweede en derde deel uit de tweede symfonie van Jan van Gilsen met het Nederlands Symfonieorkest onder leiding van David Porcelein. We besluiten daarmee dus ook deel 7 in de serie tussen droom en daad. En deze keer stond centraal de Nederlandse componist Jan van Gilsen. Het programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

In het komende uur aandacht voor de saxofoon in Van Lucht tot Toon. De saxofoon werd rond 1840 uitgevonden in Parijs door Adolf Sax en de klassieke speelmethode voor het instrument werd later in Parijs ontwikkeld. De saxofoonklas aan het Conservatoire Supérieur kreeg internationaal aanzien en trok saxofonisten uit alle windstreken. Alexander Glazunov emigreerde in 1928 van het communistische Rusland naar Parijs. In 1933 kreeg hij bezoek van een Duitse saxofonist, Sigurd Rascher, die hem vroeg een concert voor hem te componeren. Ondanks zijn slechte gezondheid honoreerde Glazunov het verzoek. Maar het zou wel zijn zwanenzang worden. U hoort Arno Bornkamp met het Camerata Amsterdam onder leiding van Jeroen Weijerink.

U luistert naar de Concertzender en zojuist hoorde u het concert voor saxofoon en strijkorkest van Alexander Glazunov, uitgevoerd door Arno Bornkamp met de Camerata Amsterdam onder leiding van Jeroen Weijerink. In dezelfde periode waarin saxofonist Sigurd Rascher het concert bij Glazunov bestelde, vroeg hij ook Jacques Ibert om een saxofoonconcert voor hem te schrijven. Dat resulteerde in het flamboyant geschreven Concertino da Camera voor altsaxofoon en 11 instrumenten. In het stuk worden de virtuositeit en lyriek van de saxofoon uitgebuit. U hoort wederom Arno Bornkamp met de Camerata Amsterdam en dat alles onder leiding van Jeroen Weijerink.

Dat was het Concertino da Camera van Jacques Ibert. U gaat nu luisteren naar de ballade voor altsaxofoon en orkest van Frank Martin, gecomponeerd in 1938. Martin studeerde 2 jaar wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Genève, maar volgde tegelijkertijd lessen in piano en compositie. Zoals zijn meeste ballades is ook deze ballade eerst voor saxofoon met pianobegeleiding geschreven en pas later georchestreerd. U hoort saxofonist John Edward Kelly met het Ostrobothnian Chamber Orchestra onder leiding van Juha Kangas.

U hoorde de dansen voor harp en strijkorkest van Debussy door harpiste Lisa Welbaum en de Cleveland Orchestra onder leiding van Pierre Boulez. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld.

Dag luisteraars, dit is de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. Het komende uur krijgt u van ons deel 9 in de serie uitzendingen over vrouwelijke componisten. We starten met een toondichteres uit Nederland. Catharina van Rennes leefde van 1858 tot 1940. Ze richtte haar eigen muziekschool op en ze is beroemd geworden vanwege haar kinderliedjes. Ze schreef er meer dan 150 en zorgde daarmee voor een frisse wind in dat genre. Niet zo bekend is dat ze ook vocale duetten, trio's en kwartetten schreef. We horen van haar nu 3 kwartetten voor Frauenstimmen met Irene Maase sopraan, Rachel Ann Morgan mezzosopraan, Christa Pfeiler ook mezzosopraan, Corrie Pronk alt mezzosopraan en Frans van Rut piano.

drei kwartetten für Frauenstimmen van Catharina van Rennes werden gezongen door de sopraan Irene Maassen, de mezzosopranen Rachel Ann Morgan, Christa Pfeiler en de alt-mezzosopraan Corrie Pronk. Achter de piano zat Frans van Rut. We blijven bij Catharina van Rennes en we luisteren naar twee liederen uit Schwalbenflug. Luistert u naar de sopraan Irene Maassen en de mezzosopraan Christa Pfeiler. Ook dit keer achter de piano Frans van Rut.

Dat waren twee liederen uit Schwalbenflug. Gezongen door de sopraan Irene Maassen en de mezzosopraan Christa Pfeiler. Frans van Rut zat achter de piano. Dan nu echte Nederlandse liederen uit de vroege 20e eeuw. En ik bedoel daarmee liederen waarvan niet alleen de melodie Nederlands is, maar ook de teksten. Vier liederen van Bertha Koopman, die leefde van 1874 tot 1953. Ze gebruikte daarvoor gedichten van Else van Brabant, Jan-Pieter Heijen en van Willem Kloos.

de sopraan Ingrid Capelle zong vier liederen van Bertha Koopman. De pianist was Miklos Schwalb. En met deze liederen zijn we terechtgekomen in de jaren 20 van de vorige eeuw. Elisabeth Kuiper was een componiste die haar heil in het buitenland zocht. Zij leefde van 1877 tot 1953. Verschillende vrouwenorkesten heeft ze opgericht, maar telkens was er geldgebrek en deze orkesten verdwenen dan ook snel van het toneel. Als we dadelijk naar vijf van haar zes lieder luisteren, horen we romantische muziek. Ze speelde geregeld Leentje Buur bij Schumann, Brahms en Wolf. Luister maar naar Irene Maase, sopraan, Rachel Ann Morgan, mezzo-sopraan en Frans van Rut, piano.

Tot zover vijf van de zes lieden van Elisabeth Kuiper met de sopraan Irene Maassen en de mezzosopraan Rachel Ann Morgan. Frans van Rut zat weer achter de piano. De liederen van Bertha Koopman waren in het begin van de vorige eeuw in ons land populair. Ze schreef ook Franse en Engelse liederen en die laatste werden ook gezongen in de Verenigde Staten rond de jaren 20. Wij luisteren nu naar Nursery Songs en Deux Chansons uit 1926. Sopraan Ingrid Capelle en pianist Miklos Schwalb.

Dat waren Nursery Songs en Deux Chansons van Bertha Koopman, uitgegeven in 1926. Ze werden gezongen door de sopraan Ingrid Capelle, aan de piano zat Miklos Schwalb. Iets heel anders nu. Trois Chansons van Rosie Wertheim uit 1939. Opvallend is dat we naast de sopraan en de piano ook nog een fluit horen. Die wordt bespeeld door Eleonore Pameijer. Verder horen we de sopraan Marianne Kweksilber en pianist Frans van Rutten.

De pianiste Mitsuko Chida speelde tot besluit Douze Etudes van Claude Debussy. Hij schreef ze in 1915. U luisterde naar aflevering 8 van onze serie De Eerste Wereldoorlog. Samenstelling van dit uur Cassandra van Acht. Voor de gegevens gaat u naar de programmagids op concertzender.nl.

U luistert naar het programma van de Concertzender met deel 8 van de serie Richard Wagner 200 jaar. Deze aflevering gericht op Leipzig, Bayreuth, Palermo en Venetië in de periode 1871-1883. In de slotaflevering van onze serie Richard Wagner 200 jaar volgen we de laatste jaren van de tovenaar van Bayreuth. In 1871, in het nieuwe Duitse keizerrijk, gaat Wagner een reis maken. Hij komt in zijn geboortestad Leipzig en daar wordt hij koninklijk ontvangen door Louis Kraft, de eigenaar van Hotel de Prus. De Wagners logeren in de koninklijke suite. Als dank hiervoor schrijft Wagner op 21 april 1871 het lied Für Louis Kraft. Luistert u naar bariton Björn Asker.

De bariton Björn Asker zong Wagners Lied für Louis Kraft. Intussen is het 1873 en de Wagners zijn in Bayreuth, maar wonen nog niet in hun villa, Wanfried. Ze wonen in een riante woning op de Damme Allee. Op de eerste kerstdag is, zoals gewoonlijk, een groot feest. Cosima is jarig en Wagner schrijft voor haar de Kinderkatechismus zu Kosels Geburtstag. Dat is geschreven voor Wagners kinderen en Richard zit natuurlijk achter de piano. Een jaar later komt er nog een orkestversie, maar dat is dan voor Wanfried. We horen dit in de pianoversie met de sopraan Lonne Koppel en het Hymnia Kamerkoor. En verder horen we de pianist Jürgen Ellegert Frederiksen.

tot zover de kindercatechismus zu Kosels Geburtstag. U hoorde de sopraan Lonne Koppel en het Hymnia Kamerkoor. En achter de piano zat Jürgen Hellegert Frederiksen. In 1874 treurt onze Richard over de dood van zijn muziekuitgever Frans Schott. Voor zijn weduwe schrijft hij dit albumblad voor vrouw Betty Schott. Luistert u nu naar pianiste Nina Cavtarazzi.

De pianiste Nina Kaftaradze speelde Wagners albumblad voor vrouw Betty Schott. In 1881 zijn Richard en Cosima weer eens in Italië. Hij is nog bezig met Parsifal, maar ook met een kort werk dat lang een verkeerde titel heeft meegekregen, namelijk het Porazzi-thema. De componist is er mee begonnen in 1858 en op eerste kerstdag 1881 heeft hij een nieuwe versie van dit werk gemaakt. Dat eigenlijk toch een elegie is. Dit werk is gevonden in de originele partituur van Parsifal. Eva Wagner heeft erbij geschreven dat dit is opgedragen aan Cosima.

De elegie van Richard Wagner hoort u met achter de piano Nina Cavartadze. Na de succesvolle première van Parsifal ging de familie Wagner naar Venetië. Op de eerste kerstdag van 1882, de 45ste verjaardag was dat van Cosima, moest er toch iets moois muzikaals komen. En dat zou worden Wagners Symfonie in C groot. Deze symfonie uit 1832 is zoek geraakt totdat dit werk in 1877 weer boven water komt in Dresden. Wagner bewerkte de symfonie in 1878 en voor Cosima dirigeerde hij deze eerste symfonie in het Teatro La Fenice, dat is in Venetië dus, op de eerste kerstdag van 1882. Dat zou de laatste keer zijn dat Richard zou dirigeren. Ari Rasilainen dirigeert het Noors Radio Orkest.

Dat was de symfonie in C groot van Richard Wagner met het Noors Radioorkest onder leiding van Adi Rajalainen. Op 13 februari 1883 stierf Richard in het Palazzo Vendramin Calegri. De tovenaar van Bayreuth werd begraven in de tuin van Wanfried op 18 februari 1883. Frans Liszt is eigenlijk van plan een pianowerk voor de 70ste verjaardag van zijn schoonzoon te schrijven, maar Richard is intussen gestorven en krijgt dan ook de titel, het stuk Am Grabe Richard Wagners.

De pianist Kalman Drafy hoort u in Lies am Grabe Richard Wagners. We blijven in Wanfried en we verplaatsen ons naar kerstmis 1918. Dit keer heeft zoon Siegfried iets persoonlijk geschreven. Een lied voor zijn vrouw Winifried. Wanfried Idyll. In dit lied beschrijft Siegfried het reilen en zeilen van zijn kinderen, de tweejarige Wieland en de baby Friedlind.

Dat was tot besluit Wanfried Ideel van Siegfried Wagner. U hoorde de sopraan Rebecca Broberg en pianist Hans-Martin Grober. En daarmee viel het doek voor onze serie Richard Wagner 200 jaar. Een serie die voor de Concertzender is samengesteld door Cassandra van Acht.

Beste luisteraars, in Zwerven door de klassieke periode hoort u vandaag muziek van Carl Philipp Emanuel en Johann Christian Bach. We beginnen met Johann Christian Bach. Zijn jaartallen zijn 1735-1782. Salva Regina, E24. Emma Kirkby, sopraan. Marcus Schäfer, tenor. En Logfeo Barok Orkester onder leiding van Mickey Geig.

Dat was Salva Regina van Johann Christian Bach. U hoorde Emma Kirkby, sopraan, Marcus Schäfer, tenor en L'Orfeo Barokorchester onder leiding van Mickey Geik. Van Carl Philipp Emanuel Bach, zijn jaartallen zijn 1714-1788, drie geistliche Lieder op teksten van C.C. Sturm. Bariton is Klaus Mertens. Aan de fortepiano zit Luther Remy. Drie liederen zei ik al, Danklied, Jezus in Gethsemane en het Oosterlied.

U hoorde Klaus Mertens bariton en Ludwig Remy op fortepiano in drie geistliche lieder op teksten van Sturm van Carl Philipp Emanuel Bach. Ook van Carl Philipp is de volgende kantate Auf schicke dich recht feierlich. Barbara Schlick, sopraan, Hilke Helling, alt, Wilfried Jochens, tenor, Gotthold Schwarz, bass, en de Rheinische Kantorei en das kleine concert onder leiding van Hermann Max.

Bart van Oort op fortepiano speelde van Joseph Haydn de pianosonate in Asgrote Terts, Hoboken 46. En dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Klassiek. Dit programma werd samengesteld door Robert-Jan de Neve.

Welkom bij de Concertzender met in het komende uur de 10e en laatste aflevering in de serie België. In deze serie reisden we door het muzikale landschap van onze zuiderburen. In het laatste deel luisteren we naar een muzikale expositie, Belgische klankbeelden. In deze expositie is een hoofdrol weggelegd voor de pianiste Thérèse Malingro. In 1840 verscheen het boek Histoire de Belgique van Théodore Juste over het ontstaan van het Koninkrijk België. In het boek vinden we onder andere het verhaal van de oproer in de Muntschouwburg in Brussel tijdens een opvoering van Daniel Auber's opera De Stomme van Portici. We beginnen dit uur met een pianobewerking van de cavatina uit de vierde acte van deze opera, direct gevolgd door Peter Benoist's Legende van de Leiengeest.

U hoorde de pianiste Thérèse Malengro met de cavatina uit de opera De Stomme van Portici van Daniel François Esprit Auber in de versie van Frans Liszt, gevolgd door de legende van de leiengeest van Peter Benoit. Pianiste Thérèse Malengro neemt ons nu mee naar het Belgische landschap. Allereerst zijn we bij de Belgische Noordzee, die verschillende componisten tot muziek inspireerde. U hoort een suite over deze zee van Jozef Rijnland, gevolgd door een werk met de titel Onze Lieve Vrouw ter Duine uit Noordzee van dezelfde componist. Tot slot komen we aan in het Wallonië van Jozef Jongen.

Dit is de concertzender met de laatste aflevering van de serie België, waarin de samenstelster een muzikale expositie samenstelde, Belgische klankbeelden. Zojuist hoorde u muziek geïnspireerd door de Noordzee en Wallonië. En details staan natuurlijk op de website www.concertzender.nl. De pianiste Thérèse Malengros staat centraal in de genoemde muzikale expositie. En ze gaat nu verder met drie werken die gevat kunnen worden met de termen grillig, macaber, unheimlich en grotesk. U hoort muziek van onder andere Maurice Schoenmaker en Paul Gilson.

U hoorde Quasi Ballata van Jozef Soek door Antje Wijdhaas en Zielke Avenhaus. En daarmee komt een einde aan deze aflevering van Radio Romantica, waarin u heeft kunnen luisteren naar muziek voor viool en piano. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. Wilt u meer weten over de concertzender, kijkt u dan ook eens op onze site en dat is concertzender.nl.

U luistert naar het programma van de Concertzender. Met nu aandacht voor de serie Bijzondere Instrumenten. We zijn toe aan deel 6 en die gaat over historische instrumenten uit het Liszt Museum in Budapest. En we bevinden ons dus in het Liszt Herdenkingsmuseum in Budapest. Dit voormalig laatste huis van de componist in Budapest en de oude muziekacademie uit 1879 is in de herfst van 1986 een museum geworden. Daarin staan heel bijzondere instrumenten waarop Liszt nog heeft gespeeld. De Hongaarse pianist Jenő Jandó neemt om te beginnen plaats achter Chickering Piano uit 1867. Deze grote vleugel is gemaakt door de firma Chickering in Boston. En met veel vertoon werd dit instrument rond de kerst van 1867 bij Liszt afgeleverd in Rome. We luisteren naar de Mephistovals nummer 1.

Je neu Jando speelde op de Chickering Piano uit 1867, Liszt Mephisto, wals nummer 1. En de pianist blijft achter deze vleugel zitten en speelt nu Funeraille. Dit werk is afkomstig uit de cyclus Harmonie Poétique et Religieuse. Het is een treurmuziek voor de martelaren van de Hongaarse vrijheidsstrijd van 1848-1849.

En zo klonk Funeraille van Liszt met de pianist Janeu Jando op de Tjikkeringvleugel uit 1867. De tweede Tjikkeringvleugel komt 1879-1880 en deze werd gebracht naar de Muziekacademie van Liszt in Boedapest. Nog groter als de vorige vleugel is dit instrument. Janeu Jando speelt op dit instrument en rêve, speciaal geschreven voor een leerling van Liszt, August Stradel.

Arrive van Ferenc Liszt werd gespeeld door Jano Jandó op de Tjikkeringvleugel uit 1879-1880. Op dit instrument klinkt ook heel mooi de Hongaarse Rhapsodie nummer 6.

Je nu Jan Doe speelt op de Chickering Piano, wederom dus uit 1879, nummer 6 uit de Hongaarse Rhapsodie van Liszt. Dan gaan we nu luisteren naar het laatste van drie piano-nocturnes, Liebesträume.

De derde nocturne uit Lis Liebesträume speelde Jeno Jando op een tikkeringvleugel uit 1879. En nog een keer luisteren we naar dit instrument en we horen de eerste elegie, een muzikaal portret van een goede vriendin van Liszt, gravin Marianne Mukhanov-Kalergis uit 1874.

En dat was voor het laatst Yeno Yandow achter de Chickering Piano uit 1879 met de eerste elegie. De leerlingen van Muziekacademie in Boedapest bezochten Liszt in zijn salon en daar moeten twee Beuzendorfer piano's hebben gestaan. Onze pianist neemt nu plaats achter één Beuzendorfer uit omstreeks 1873 en we luisteren naar Wiegenlied uit 1880 en opgedragen aan zijn leerling Arthur Friedheim.

Lustwiglied werd door Jeno Jando gespeeld op een Beuzendorfer vleugel uit omstreeks 1873. Heel bijzonder is de componeertafel van Liszt in het museum in Boedapest. Daarin heeft Liszt, goede vriend van de componist pianobouwer Ludwig Beuzendorfer, een toetseninstrument gebouwd. Een humoristisch werk horen we nu, Carousel de Madame Pelet naar Bonn. En dit korte werk beschrijft het volgende. De oude Liszt zag deze madame, die nou niet tot de magerste dames behoorde, plaatsnemen op een paard van een draaimolen.

Carousel de Madame Pellette Narbonne van Ferenc Liszt werd gespeeld op een Beuzendorfer toetseninstrument van de Liszt-componeertafel en wel door Janne Jandó. Een heel curieus instrument is de glaspiano van George Bachmann. Waarschijnlijk kwam Liszt in het bezit van dit instrument zo rond 1866. In plaats van snaren zitten er in deze piano speciaal gestemde glasplaten. Janne Jandó speelt op dit instrument het derde nummer, Die Hirten an der Krippe, uit de cyclus Weihnachtsbaum. Deze cyclus is speciaal geschreven voor

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar meesterpianisten. U hoort grote pianisten die grote, maar ook kleinere werken spelen. Controverse is er altijd geweest rond deze pianist. En dat begon al toen hij als 22-jarige Wizkid uit Joegoslavië de derde ronde werd uitgeknikkerd van het internationale Chopin-concours in Warschau. Ja, dan heb ik het over Ivo Pogarelic. Volgens jurylid Marta Argerich een genie. En voor haar voldoende reden om woedend uit de jury te stappen. Ja, zo word je meteen een beroemdheid en krijg je ook nog meteen een groot platencontract bij Deutsche Grammophon. In die tijd zei hij over zichzelf: ik ben de meest beschreven pianist ter wereld. Ik krijg al een recensie als ik mijn vleugel afstof. Dit is Ivo Pogarelic in de sonate nummer 19 van Joseph Haydn.

Dat was de pianosonate nummer 19 van Joseph Haydn, gespeeld door Ivo Pogorelich. Hij was al door zijn populariteit bijna een popster geworden, maar we moeten niet vergeten dat hij een zeer serieuze pianoopleiding heeft gehad. Gespot als talent in het voormalig Joegoslavië, ging hij op 12-jarige leeftijd naar Moskou en heeft daar 11 jaar een opleiding gevolgd. Halverwege die periode ontmoet hij de veel oudere pianiste en pedagoog Alice Kezeradze. Tot zijn dood bleef ze voor hem goede geest en muzikaal geweten. Alice Kezeradze was niet de eerste, de beste. Haar leraar was Siloti en die op zijn beurt was de belangrijkste leerling van Franz Liszt in zijn laatste jaren. U hoort Ivo Pogorelich nu in de Intermezzi opus 117 van Johannes Brahms.

U hoorde de drie intermezzi opus 117 van Johannes Brahms, gespeeld door Ivo Pogorelli. Toen zijn vrouw in 1996 overleed, was hij naar verluid zo van de kaart dat hij de vleugel vrijwel links liet liggen. Hij hield zich, je zou kunnen zeggen, onledig met het ontwerpen van sieraden. Dus geen nieuwe cd's meer. Pas in 2019 verscheen er weer een opname. Hier is Beethovens 22e pianosonate, gespeeld door Ivo Pogorelli.

Tot slot van deze uitzending hoorde u sonate voor piano nummer 22, opus 54 in F groot van Ludwig van Beethoven. De volgende keer gaan we luisteren naar Nikolaj Kapustin en dat wordt klassiek met een jazzy randje. Dit was bij de concertzender het programma Meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. Dit programma werd samengesteld door Jeroen Hommels. Tot het eind van dit programma hoort u nog één keer Ivo Bogorelis in een sonate van Domenico Scarlatti.

Dag, dit is de Concertzender met het negende deel van ons programma over muziek van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Grote Oorlog, de jaren 1914-1918, stond de Engelse muziek vooral in het teken van deze oorlog. Dat is zeker het geval bij The Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams. Oorspronkelijk geschreven in 1914 voor viool en piano. We luisteren dadelijk naar de versie uit 1920 voor viool en orkest. Het werk over de leeuwerik die hoog in de lucht zijn bevrijdend lied zingt. Luistert u nu naar de violiste Ayanna Brown en de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner.

En hoger vloog de leeuwerik. En hoger speelde Iona Brown. Samen met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner in The Lark Ascending van Vaughan Williams. Dat was een compositie uit 1914. Eveneens uit hetzelfde jaar een ander werk van Edward Barstow. The Blessed City, Heavenly Salem. En met Salem was het dan niet bedoeld de Amerikaanse stad waar de heksenprocessen waren, maar de Bijbelse stad van de priesterkoning Melchizedek. Luistert nu naar Timothy Barber, een jonge sopraan, de Choir of Winchester Cathedral en Wayne Flat Singers, Timothy Byram Wakefield Orgel en de Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van David Hill.

Blessed City, Heavenly Salem, van Edward Bairstow. U hoorde de jonge sopraan Timothy Barber. En verder luisterde u naar The Choir of Winchester Cathedral en de Wainfleet Singers. En Timothy Byron Wickfield speelt het orgel, samen met het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van David Hill. Nog een werk uit 1914, de derde in dit programma. Dezelfde uitvoerende, maar de jonge sopraan die zingt niet mee, in Give Unto the Lord van Edward Elgar.

van Edward Elgar heeft u geluisterd naar Give Unto the Lord, opus 74, met de Choir of Winchester Cathedral, de Wainfleet Singers en Timothy Byram Wakefield Orgel, samen met het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van David Hill. Heel duidelijke taal over de Eerste Wereldoorlog heeft Gustav Holst geschreven, zoals A Dirge for Two Veterans, naar een gedicht van Walt Whitman. U kunt nu luisteren naar The Joyful Company of Singers and the City of London Symphonia onder leiding van Richard Hickox. And my heart, O my soldiers, my veterans, gives you love.

A Dirge for Two Veterans van Gustav Holst. Van dezelfde componist en dezelfde uitvoeringen gaan door in Ode to Death. Behalve de Joyful Company Singers hoort u deze keer ook de London Symphony Chorus. En de tekst is ook van Walt Whitman.

En dat was tot besluit Ode to Death, opus 38, van Gustav Holst. Met het London Symphony Chorus en de City of London Symphony onder leiding van Richard Hickox. Dit programma, met deel 9 van muziek uit de Eerste Wereldoorlog, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Dinsdagavond 6 mei organiseert de concertzender in de Amstelkerk in Amsterdam een sprankelend benefietfestival waar zullen optreden violiste Lisa Verstman, het Ragazzenkwartet, jazzsaxofonist Juri Honing, pianist Guus Jansen, blokfluitist Erik Bosgraaf, het Rozen Ensemble met Eefje de Visser en de Amsterdam Klezmer Band. Kaarten voor dit unieke benefietconcert zijn verkrijgbaar voor €35 direct aan de zaal, via onze website of bij Concerto en Broekmans en van Poppel in Amsterdam. Met dit ticket beleeft u niet alleen een prachtige avond, u helpt ook nog eens de concertzender een handje. Dus wie weet tot dinsdag 6 mei om 8 uur 's avonds in de Amstelkerk.

Dit is de Concertzender met het programma Cello en Contrabas, deel 9. Nog een keer staan we stil bij de boheemse componist Johann Baptist van Hall. We luisteren dadelijk naar zijn contrabasconcert in E grote terts. Hoogstwaarschijnlijk komt dit concert ook uit de verzameling van Matthias Sperger. Dit keer speelt Enzo Radukanov op een contrabas uit 1720. Verder hoort u ook het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Ronald Zollmann.

U luisterde naar de contrabassist Enzo Raducanov en het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Ronald Zolman in het contrabasconcert in Ego de Terts van Johann Baptist van Hal. Dan nu iets heel anders. Het enige contrabasconcert van Sergei Koussevitsky uit 1905. Ook dit keer met de contrabassist Enzo Raducanov.

Encho Radukhanov speelde het Contrabasconcert opus 3 van Sergei Koussevitsky. Verder dirigeerde Ronald Solman het Zweeds Kamerorkest. Dan nu weer terug naar de 18e eeuw en we luisteren naar het eerste tot en met het derde deel uit de Symphonia Concertante van Karel Dieters von Dietersdorf. Dit is een bijzonder dubbel concert voor contrabas en altviool. Aan de ene kant komt Haydn om de hoek kijken en aan de andere kant Boccherini. We luisteren wederom naar Encho Radukhanov op de contrabas en Thomas Sundqvist op de altviool. Dit programma over de cello en contrabas werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Bart van Oort achter de fortepiano en speelde Francesco Zappa's sonate voor fortepiano. En daarvoor hoorde u organist Ger Oost met het Gronemans trio sonate in E klein. In 806 het Napoleon Bonaparte zijn